0: weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs. Met af en toe lichte regen 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger. En ook weer warmer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
4: En wat nu?

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Dit is hem. Radio D.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 6:00.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: Het Hageland staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers voor heel wat verschillende troeven, maar een cruciaal aspect bleef nog tot nu toe vaak onderbelicht: de lokale landbouw. Om die rijke geschiedenis en de actuele praktijken inzicht te geven, slaan de Hagelandgidsen de handen in elkaar met de regionale landschappen. Met de steun van een LEADER-project lanceren ze vanaf dit najaar een grootschalige en gevarieerde lezingenreeks en bijhorende excursies. Er zijn opnieuw blauwalgen op het Schulensmeer. De algen werden ontdekt op het meer zelf. De gemeente Lummen heeft een recreatieverbod afgekondigd voor alle activiteiten op en in het water. De voorbije zomers kampte het Schulensmeer trouwens ook al met blauwalgen. Daar is weinig aan te doen. Blauwalgen kunnen verschillende gezondheidsrisico's veroorzaken. Via de mond, de huid of bij inademing kunnen klachten ontstaan zoals diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegproblemen, allergische reacties en astma. Voorlopig dus wachten tot ze weg zijn.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
4: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiant, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Milky.
5: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
3: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.
6: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
4: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
3: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
5: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim. Echt geweldig, Billie King.
6: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek. Samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
3: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
7: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits

Van zuur gesproken, het was voor mij gisteren ook een vreselijke dag, moet ik zeggen. Ja, ik ben de hele dag binnen moeten blijven. Hè. Ik kan namelijk niet tegen wapperend textiel bestaande uit drie kleuren. Als ik dat zie, hè, jongens, zeer aan mijn ogen, hè, en pikken, hè. Ik ben een hele dag binnen moeten blijven. Maar goed, dat is niet slecht voor de platenkeuze, want dan krijg je betere plaatjes. Dan zoek ik iets langer uit. Hè. Morricante komt eraan met Jekke Jekke. En er is Nick Kershaw. Wouldn't it be good?

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
9: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
8: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
11: De nummer 1 in Classic Hits.

Kieke en Morricante. De Beatles zijn regelmatige gasten in dit festival der Vloemingen. Dat zingen we graag mee. En het gaat deze keer over Norwegian Wood. Een vrouw, een stoere Noorse vrouw, gehouwen uit Noors hout. Zo echt Norwegian Wood. Dat kenden we wel, hè?

De Beatles en Norwegian Wood. Gisteren vroeg mij iemand, ken jij de snelste moslim op twee wielen? Nu moet ik zeggen, ik heb moeten passen, ik wist dat niet, maar ik heb gisteren wel gezien dat Remco de tijdrit gewonnen heeft in de Ronde van Frankrijk. Man, wat zat daar weer achter?

Stevie Wonder, de grote Stevie Wonder uit de grote Motown-familie, bij de grote Radio Demerstad-familie, waar iedereen zich het pleuris zingt.

0: van Vlaanderen.
1: Ja, maar dat...
0: De stem die je dag laat beginnen.
1: Daar gaat het niet over, maar kijk eens naar mijn meisjes. Allemaal in mooie itsy bitsy, teeny, weeny, yellow, polka, dot,

0: comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Beetje geduld nog. Beetje de afwachtende houding aannemen. Als ik straks om je hoofd ben verdwenen vanaf 9 uur, dan komen de classics at work. Tot en met zaterdag kan je via Brigitte Klaaskens inschrijven voor de Smulfietseling in Waanrode. 2 augustus, het wordt een dagje fietsen over 55 kilometer, dat begint al te tellen. Inbegrepen een hapje, een middagmaal en een dessert. En er wordt uiteraard ook alweer à volonté gevoetbald met de 2K in het achterhoofd. Zo op zijn Espanol, hè. Ja, zoals de echte, hè. Vanavond om 20 uur SC Aarschot tegen Betekom en Haarlem tegen FC Ato B. Wat die afkortingen ook mogen betekenen. En zaterdagavond om, zaterdagmiddag tenminste, om 2:30 Herke FC, ja, dat kan ik nog volgen. En UV Hasselt, daar kunnen we ook om juichen. Down to Earth, Curiosity Killed the Cat.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

From New York, David Byrne en de Talking Heads. En de Slippery People, de mensen die altijd zo slippen, die de slipschool gedaan hebben. Ik heb dat ook gedaan en om dat nog enigszins te onderhouden, vraag ik regelmatig in de restaurants sliptong. Dan breng je toch nog iets van die cursus zo tot leven, hè? Anders gaat dat helemaal verloren. Wat ook nooit verloren mag gaan, is de toespraak van de koning. En wat we al geleerd hebben van al die toespraken de voorbije jaren, tientallen, 20 jaar, 30, 40 jaar, is tenminste ik, dat we van onze koning de les gespeld krijgen op de nationale feestdag. Hè? Je hoeft daar niet eens naar te kijken, je weet wat er komt. Hè? Dat is zoals de meeste tv-programma's, hoor. Die sla ik ook allemaal over, omdat je weet wat er komt. Hè? Binnenkort kunnen we het journaal ook overslaan, want daar wordt toch iedere dag in getrumpt. Ze houden ook de stand keurig bij van de wedstrijd Rusland-Oekraïne. Dat blijven daar verlengingen. En voor de rest is er af en toe een klimaattoestandje. Een brandje hier en daar dat moeilijk wordt geblust. Daar heeft deze man geen last van. Daar is genoeg blusmateriaal voorhanden en hij staat er middenin. Hè? Het is John Paul Young op Radio Demerstad in het festival. Oh babe, you left me standing in the rain.

meeste mensen gaan dit niet begrepen hebben wat dat allemaal betekent. Malaika van Boney M. Sfeerbeheerders, een nieuw beroep in ons land. De sfeerbeheerders die gaan dat zeker begrepen hebben. Want die moeten dus al die talen spreken, hè, om de sfeer te kunnen beheersen. Hè. Swahili en Arabisch en Lingala en Bantu en Wolof. Ja, maar dat zijn hoger opgeleide sfeerbeheerders. Hè. Met klungelaars gaan we dat probleem niet oplossen. Dat begrijp je zelf toch ook wel, hè? Dit is Vicky Liandros en Après Toi.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
4: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
3: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwe algen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
5: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
3: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. En vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocon Joli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: Michael Jackson, goedemorgen op Radio Demerstad. Hij wil met u rocken, dat is toegestaan, maar sorry Michael, ik mag eerst, hè. I love the smell of Rudy
1: in the morning. The big Rudy van Vlaanderen.
0: Lekker, hè?
1: Oh, yeah.

0: van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Ja, maar het is geen gemakkelijk programma, hoor. Want we moeten in het Demerland van de linker naar de rechterkant. En het is heel vaak bergop, hè. Maar ja, het is from canyon to canyon dat we gaan. Met Gus Williams.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Are you ready for loving me? René Vroeger. Het was gisteren onze nationale feestdag met uiteraard de grote militaire défilé. En een klein manneke vatte het heel mooi samen, vond ik. Die zei, ze hebben heel goed gemarcheerd en in de maat. Ja, maar probeer het maar eens. Hè. Zing maar eens mee met Claude François. En in de maat, hè.

Alexandrie, Alexandra van Claude François. Is er nog iemand die Alexandrie kent? Dat is een zanger, hè? Dat is een Limburgse zanger, hè? Alexandrie. De echte naam weliswaar was André van der Heijden. Ik heb dat nog voorgesteld aan Claude François. Voor de juistheid, pour la justesse, dat hij moest eigenlijk zingen André van der Heijden, Alexandra. Want dat dat maar een schuilnaam was maar. Niet willen luisteren, hè? Die Fransmannen. Hè? Je hebt daar ook weinig aan te zeggen. Hè? Culoa, jongens. Ongelooflijk, hè? Ik ben er nog maar net van terug. Ik kan het u verzekeren, hè? Dit is Kiss op Radio Demerstad. I was made for loving you. Maar dat wist je al.

Bob en Earl deden samen de Harlem Shuffle. Dat is een danske. We gaan er niet aan beginnen, daar is dit programma niet in gespecialiseerd. Daar is dit niet voor in het leven geroepen. Zaterdag om 15 uur brengt Wim van den Broek op de Bijaard van Aarschot een gratis concert onder het motto van volksmuziek tot pop. Benieuwd wat die daar uit de vuisten gaat slaan. Echt waar. Zondag om 2 uur vertrekt aan het station van Testelt een themawandeling van ongeveer 4 kilometer door de gemeente. Onder leiding van een gids gaat de aandacht naar merkwaardige gebouwen en landschappen. Wie nog niet is ingeschreven, neemt contact op met de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem. Want het aantal deelnemers daar is beperkt tot 25. En dat is niet veel. En volgende week maandag van 2:30 tot 3:30... komt de lees- en de praatgroep Samen op Verhaal Komen naar de Markthallen in Herkdestad. De deelname is gratis. Bij voorkeur schrijf je in via de bibliotheek van Herkdestad. Dit is Jammy Ruffin dan. Allee, Jammy Ruffin dan. Hold on to my love.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Let the music play. Af en toe dan mag ik het even onderbreken. Is mij uitgelegd, maar nooit te lang. Want daar zijn we niet voor uitgevonden. Radio Demerstad hier met Supertramp. Voor de verkeerde weerberichten zijn we ook niet uitgevonden. Het zou wel kunnen dat het vandaag hier en daar druppelt. Maar of het nu echt helemaal raining again is, zoals de Supertramp weermannen gaan beweren.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: dierentuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteen. Weg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

Hij woonde op een klein appartementje toen, Cliff Richard. De deur voor naar binnen te gaan was ook de deur voor naar buiten te gaan. Je kon eventueel uit het raam springen, maar dat doe je niet. Nee, dat doe je niet.

0: Don't give up on me, baby. Hè? Want morgenochtend dan ben ik er weer. Het is gedaan, hè?
1: Je gaat toch niet zeggen dat je nu al moe bent, hè?
0: Nee, moe ben ik niet, maar het is wel gedaan. Wat vond ervan? Iets minder, ja, maar goed. Ik reken op uw empathie. Geef de sukkelaar nog een kans. Verleen mij ook morgen alstublieft asiel vanaf 7 uur. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
4: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
3: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
5: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
3: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïnse drone-aanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was 1982, het was een hele mooie zomer met mooie muziek op de radio van Down Under, Man at Work, weet je nog wel, en The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, en daar zat ook Mike Anthony bij, Why Can't We Live Together? Goedemorgen.
1: Classics at work, tips, weeks, famous stuff.
0: We zitten weer op de werkvloer tot 11 uur. De bouwsector in Limburg en Vlaams-Brabant zit halfweg het bouwverlof. En we hoorden gisteren vertellen dat het wel tijd is voor bezinning voor de aannemers. De werkloosheid in Vlaams-Brabant die blijft stijgen. En toch heeft 11% van de Vlaams-Brabanders een flexijob. Ja, voor iedereen bezinning blijkbaar. Hè? Fijn dat je erbij bent. Het blijft rustig op de werkvloer. Dus laat de classics maar komen.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
10: Radio Demestad.
11: Jouw radio.
10: Tijdloos. En verfrissend.

0: Vrolijke muziek op de radio. Woensdag voormiddag, Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. En dat de dag na de nationale feestdag. Dus het klinkt nog altijd zomers en feestelijk. Luisa Fernandez, Lay Love on You.
1: De werkvloer.
0: De cafetaria aan het Kapermolenpark in Hasselt gaat op zoek naar een nieuwe concessiehouder. En de Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard. De 30 nog bestaande winkels in ons land gaan de deuren sluiten.
2: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Vorige maandag was het dan toch nog voor velen een normale werkdag. Als je geen vrij af had genomen, ja, voor dat verlengd weekend te hebben. Hè. Dus vandaag woensdag, waar waren wij eigenlijk gebleven? Van een fietsstraat hadden we alles gehoord, maar voor het eerst in Vlaanderen is er nu ook een tuinstraat. Het Lorkenhof, dat wordt de allereerste tuinstraat van Diest. En donkere wolken bij Bosch in Tienen, bij de ruitenwisserfabrikant. En het faillissementvonnis dat op tafel ligt bij E-Power in Nieuwerkerken. Kijk, voilà, zo zijn we weer helemaal bijgepraat.

0: Billy Bailey and Walking on the Chinese Wall. The Monkees en Jonathan Vangelis zijn de classics op de werkvloer. Het zijn de arbeidsvitamine voor zij die ze nodig hebben. Goedemorgen.
1: Hoi.

0: resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Haarlem en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Haarlem, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming. Warming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Deze Charlotte die won in 1999 het Eurovisie Songfestival met dit liedje, Take Me To Your Heaven. Een andere Charlotte, onze Vlaamse Charlotte de Witte, is gisteren 34 geworden. Zeg, vraagske, ken jij het Ballanske? Had je daar al eens van gehoord? Wel, daar organiseert men vrije tijdsactiviteiten voor personen met een beperking en voornamelijk personen in onze regio. Momenteel is het Ballanske op zoek naar extra begeleiders voor het komende seizoen en dat begint vanaf september. Ja, misschien heb jij daar wel interesse in om die mensen mee te begeleiden. Contacteer dan het Ballanske even, vraag naar Kelly en kijk maar eens op de Facebookpagina voor meer informatie. Hier hoor je nog eens wat. Dit is Radio Demerstad met Hans de Boy.
1: Ik

Monday, Monday. De mama's en papa's. Maar ondertussen is het al woensdag voormiddag, 10 uur. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. De cafetaria aan het Kapermolenpark in Hasselt gaat op zoek naar een nieuwe concessiehouder. Pascal die blijft nog tot eind september. Maar nadien ligt er een nieuwe concessie klaar voor 9 jaren. Kandidaten die kunnen zich melden, die kunnen zich inschrijven tot 14 augustus. Het nieuws uit onze regio, dat is voor Chris zometeen om 10 uur. On the east side of Chicago, back in the USA.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunalen willen aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilogram grof vuil naar het containerpark brengt en dat is dubbel zoveel dan de gemiddelde Vlaming. Het merendeel van de jongeren die in de provincie Vlaams-Brabant afstuderen vindt snel een eerste job, blijkt uit nieuwe cijfers van VDAB. Van de bijna 11.500 jongeren die vorig jaar de school verlieten, is een jaar later nog maar 6,1% werkzoekend en dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. In de regio Leuven ligt dat percentage nog lager op 5,1%. Volgens de VDAB blijven een diploma, een specialisatiejaar of duaal leren de beste troeven om vlotjes aan het werk te gaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
5: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
4: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
6: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
4: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Woensdag voormiddag bij Radio Demerstad, de arbeidsvitamine. Voor zij die dat nodig hebben uiteraard. Toto met de grote hit uit 1988. Stop Loving You. De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard. En de werkloosheid in Vlaams-Brabant die blijft maar stijgen. We weten nog altijd over wat praten in de koffiecorner.
1: De werkvloer.
0: De Belgische kledingketen Paprika is dus failliet. De 30 nog bestaande winkels in ons land gaan de deuren sluiten. De website is al van het net gehaald. 151 mensen verliezen daardoor hun job. En eerder dit jaar sloot Paprika ook al zijn winkels in Duitsland en in Nederland. Er hingen dus al donkere wolken. Paprika had ook vestigingen in Genk, in Maasmechelen, in Lommel en 2 in het Brusselse. En de werkloosheid in Vlaams-Brabant die blijft maar stijgen. Daar gaan we straks over praten. Eerst Niels Sedaka.

De vakantie begon, telde de provincie net geen 30.000 werkzoekenden, een stijging van bijna 2% tegenover juni van vorig jaar. Opvallend is wel dat bijna 6 op de 10 werkzoekenden een lange afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Anderzijds is het ook zo dat 11% van de Vlaams-Brabanders een flexijob heeft. En daarmee stijgt het aantal flexijobbers al voor het 5e jaar op rij, maar dus ook de werkloosheid in Vlaams-Brabant die blijft stijgen. En nu Johan Verminnen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

liedje staat op de soundtrack van een heel bekende film uit het midden van de 80's. In 1985, toen trokken heel veel jongeren naar de film The Breakfast Club. En de Simple Minds die scoorden met dat liedje uit die film Don't You Forget About Me. Je kan, zoals je weet, cruisen door het Hageland met een Vespa. Dat is toerisme. Maar volgende zondag dan wordt er een Vespa-wedstrijd gehouden. En die gaat door op de Grote Markt in Diest. Volgende zondag vanaf 8 uur 's morgens op een afgesloten parcours. Het komt erop neer om aan een vooropgestelde tijd zo dicht mogelijk bij die tijd te eindigen. De Vespa Club van Diest die tekent voor de organisatie volgende zondagmorgen vanaf 8 uur. En jij tekent voor de beste tijd.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

maken. Toch op weg naar het aperitief. Op woensdag voormiddag. Kurt komt zo meteen langs. En dan is het alweer tijd voor de lunchradio tussen 12 en 2 met Patrick van Laar. Jean-Michel Jaar was dat. De cafetaria aan het Kapermolenpark in Hasselt, je hoorde het vertellen, is op zoek naar een nieuwe concessiehouder vanaf september. Je kan je nog aanmelden tot 14 augustus, mocht je interesse hebben. De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard. De 30 nog bestaande winkels in ons land die zijn gesloten. En de website is al van het net gehaald. Ik wens je een hele fijne woensdag. Morgen weer op post, op de werkvloer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Beringen gaat 11 bewakingscamera's plaatsen op de welzijnscampus Regina Mundi in Beringen-Mijn. De maatregel komt in een reeks incidenten. De investering bedraagt 18.000 euro. Regina Mundi is de welzijnscampus van Beringen en ontstond na de renovatie van de voormalige schoolgebouwen aan de Mijnsite. De stad investeerde 2,4 miljoen euro in de herbestemming van de historische gebouwen en ook de buitenomgeving werd aangepakt. Zo werd het binnenplein vergroend en verdween de muur tussen de twee gebouwen, waardoor de campus een open karakter kreeg. Nu is Regina Mundi uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats waar verschillende welzijns-, zorg- en hulpverleningsdiensten samenkomen en werken. De voorbije periode hebben zich op de site verschillende incidenten van onveiligheid en vandalisme voorgedaan. In Lumme worden deze zomer opnieuw 6 speelstraten ingericht. Van nu tot en met 31 augustus krijgen kinderen in verschillende straten de kans om veilig buiten te spelen. Nieuw dit jaar zijn in Lumme de Kraaibergstraat en de Kruienstraat. Naast de 2 nieuwe locaties worden ook de Heidestraat als Hoekstraat, Burgemeester van den Hovenstraat en Schutterstraat opnieuw als speelstraat ingericht. Het initiatief bestaat in Lumme al sinds 2021.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten. Zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven. Want nu kon je evengoed verhuren als Kermit de Kikker of zo. Bevoegd minister Melissa de Prateren.
5: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
4: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn 2e gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Maartje Griffin, dat was Step by Step. Ik neem de playlist erbij, ja, zo weet u wat u allemaal kan verwachten. De Bobby Fuller 4, die komen eraan. Mike and the Mechanics, Mike Rutherford. En ik heb Urbanus.

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Love is Altijd was Roger David Glover. Gedraaid bij Radio Demerstad. Blondie komt eraan met Heart of Glass. En we beginnen met ditje van Mike Rutherford. Mike Rutherford, destijds een van de leden van Genesis, doet het dit keer met The Mechanics. Deze plaat, Over My Shoulder.

zondag 26 juli van 15 tot 20 uur bent u in Halen aan woonzorgcentrum Sint-Lambertusburen. Welkom voor een braderie. Om 17.30 uur en om 19 uur gaat de barbecue open. Daarvoor moet u wel inschrijven. En als je houdt van voetbal, wel, dan kan u morgen 23 juli om 19:30 terecht voor de wedstrijd Aarschot tegen Wijchmaal.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Nou, met je leuke videoclip en Billy Joel, Tell Her About It. De House Martins die komen eraan. Je hebt twee uitvoeringen van de Caravan of Love. Eentje van de Amerikaanse Isley, Jasper Isley, en eentje van de House Martins. Aan jullie om uit te maken welke je het beste vindt. Wij opteren die van de House Martins vandaag. Misschien volgende week dan die van Isley, Jasper Isley. We beginnen met Diddy, Lemon Tree. We zingen het allemaal mee. Dit van Fool's Garden.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
4: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Het is bijna het einde van dit programma Aperitief. Morgen donderdag tussen 11 en 12. Ja, dan is het tijd om een nieuwe aflevering op je los te laten. Ziggy Marley, zo dadelijk nog met Tomorrow People. En dit hier, doobie doop doop doop. You can do magic van America. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtaks. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Prater.
4: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
3: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Dieseltanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielerjournalist Maxime Goethals.
5: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
3: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.

R.O.C.K. in de USA. Rock and rollen op deze woensdag 22 juli. Zo de huiskamer of de radio binnenvallen. Waarom ook niet? John Cougar Mellencamp gaf de aanzet. Goedemiddag.

0: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dan kon ik je uitnodigen. Hè? Come to my island. En Casey and the Sunshine Band. Daarvoor ook nog de Robert Gray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. Daar hoeft u op dit moment geen last van te hebben. Want het is middag. Voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. Dit is Gerard Joling vanuit zijn allerbeste en beginperiode.

Werding en geh nicht in de stad, geh nicht in de stad, hoi nacht. Nee, op de Boerenbuiten is ook wel wat te beleven. Zo kan je vanaf vandaag en dat tot en met zondag 26 juli naar Attenrode voor de kermis al daar. Vandaag begint het om 14 uur met een seniorennamiddag. Morgen is er vanaf 19:30 een algemene kennissenquiz. En vrijdag om 20 uur begint de rocknacht. Zaterdag is er dan om 17 uur de dorpsbarbecue. En zondag is er een meeting, een oldtimer meeting voor wagens, tractoren en

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Leuke plaat van Steps, Last Thing on My Mind. Oefenwedstrijden in het voetbal. Vanavond om 20 uur SC Aarschot tegen Betekom. En Halen ontvangt FC Ato B. Morgen 23 juli om 19:30 is er dan de wedstrijd SC Aarschot-Wijchmaal. En de beker van Vlaanderen donderdag morgen dus ook om 20 uur. Tessporten Senderlo tegen Welle.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Dat zal inderdaad het allerlaatste zijn dat iemand die op dit ogenblik naar de radio luistert zou willen. Hè. I don't want to die in an air disaster. Dat was Albert Hammond uit de good old 70s. En met ABBA gaan we verder hier op deze woensdagmiddag bij Demerstad.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
4: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
3: De regering verhoogde die taks nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
5: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
3: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verbondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat tweede in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
6: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Tuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel. Proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
3: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.

0: Ellen nodigde ons uit om mee naar Rio de Janeiro te gaan, maar dat lijkt ons een beetje ver voor dat ene uur dat we hier nog op de radio moeten zijn. Dus we blijven gewoon tot 2 uur bij u. En als we dan allemaal leuke muziek brengen, bent u ook tevreden zeker. Goedemiddag.
1: De middag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Swing Out Sister en Break Out. Liefhebbers van voetbal, blijf bij de les, want we hebben nog heel wat oefenwedstrijden die we hier voorbij gaan zien komen. Maar vanavond om 20 uur is er Beker van Limburg. Want dan ontvangt Herk FC Linkhout voor hun volgende wedstrijd in de Beker van Limburg. En dit is George Michael. Die kon ook erg serieus uit de hoek komen.

0: ABC met een ode aan Smokey Robinson. Maar ze hebben nooit Walter van de Kreuners gekend waarschijnlijk. Die kon ook uit de hoek komen hoor. Samen met zijn Kreuners had hij deze hit. De Couscous Kreten.
1: Ja.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vooruit met de geit, oftewel The Only Way Is Up en Jazz. Volgende zaterdag, en dat tot en met woensdag 29 juli... viert Schoonderbeuken kermis aan het familieheim. Als u het hele programma wil weten of wil kennen... dan gaat u best naar de kalender van Radio Demerstad via onze site. En daar is alles voor u lekker opgelijst, zoals dat heet. Zo dadelijk de Waterboys met The Hole of

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
5: Zet

0: kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Haarlem.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

Marvin Gaye, de man die een tijdje in Oostende heeft gewoond. Mercy and Mercy and Me hoorden we van hem. En we sluiten vandaag af met de Bee Gees en Secret Love. Wij maken met u een geheime afspraak morgen net na 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Herselt heeft besloten om McDonald's geen vergunning te verlenen voor een nieuwe vestiging op de site van de binnenspeeltuin in Klimpark De Snepkens. Volgens het gemeentebestuur van Herselt is de aanvraag strijdig met de lokale bouwvoorschriften. De bewuste locatie is herbestemd als woonuitbreidingsgebied om de bestaande lintbebouwing te reguleren. Hoewel de huidige ondernemingen er destijds legaal zijn gevestigd, is de zone voor toekomstige projecten uitsluitend gereserveerd voor woningbouw. Naast de bestemmingsplannen waren er nog andere struikelblokken. Volgens Schepen Helze voldeed het dossier van de fastfoodketen absoluut niet aan het verplichte groenpercentage voor die locatie. Sinds een paar weken rijdt de eerste hoogwaardig openbaar vervoerlijn HOV in Limburg. De nieuwe snellijn X44 vervangt de vroegere lijn 44 en verbindt Hasselt met Maasmechelen via Diepenbeek en Genk. Reizigers krijgen jawel modernere elektrische bussen en een hogere frequentie. Al zal de beloofde tijdswinst voorlopig zeer beperkt blijven. En dat komt door lopende wegenwerken op het traject.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Met onvrede met de vliegtaks. Journalist Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
6: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreeks dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
4: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.

0: Dat was Madness met Our House. En ja, de plek waar ik mij bevind en de radio waar u naar luistert, geef toe, dat is toch allemaal een beetje onze thuis. En we heten je vanaf nu welkom in Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En je kan natuurlijk niet zien wat hier allemaal gebeurt, maar we wuiven nog even naar elkaar richting Patrick van Laar, die we nog bedanken voor de middag. En voilà, daarmee zijn we vertrokken. Sammy Davis Jr., die komt eraan met You Can Count On Me. Wees daar maar zeker van. Tot 4 uur. Siesta. It

0: is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt.

www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

0: Een opvallend nieuwsbericht vandaag is toch wel dat gerechtsdeurwaarder Patrick van Buggenhout een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor het op de kop zetten van de traditionele schuldindustrie. Want wat zegt Van Buggenhout? Mensen die financiële problemen hebben, die schulden hebben, ja, dat gaat altijd alleen maar oplopen omdat daar onkosten bij komen en interesse bij komen. Ja, dat klinkt helemaal zoals het inderdaad is en dat maakt het voor veel mensen heel moeilijk. Patrick van Buggenhout heeft nu een project en in plaats van elke schuldeiser apart te laten invorderen, centraliseert hij met zijn project de schulden van een klant allemaal bij één persoon. Er wordt ook één realistisch afbetalingsplan onderhandeld, waarbij het afbetaalde bedrag daadwerkelijk naar de schuld gaat en dus niet naar onkosten en bijkomende interesse. En het heeft ook een maatschappelijke impact, want Van Buggenhout die zegt dat het ook een belangrijk signaal is dat de maatschappij niet langer wil blijven geld verdienen aan mensen die het moeilijk hebben. Kijk eens aan, het gaat allemaal de goede richting uit in ons landje.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

Dat was Stevie Wonder en I Was Made to Love Her, nummer uit 1967. We zetten vandaag in deze siesta alles zo'n beetje op zijn kop. Normaal houden we altijd koffiepauze rond 3:30, maar we kunnen het niet laten. Vandaag gaan we het een uurtje vroeger doen. Als het kan, doe allemaal mee een kopje koffie tijdens de 3 komende platen. We beginnen met Michael Jackson.

0: zoekt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Safri Duo, afkomstig uit Denemarken. En die scoorde begin deze eeuw een gigantische hit met dit nummer, Play the Life. Op korte tijd werden daarvan 1,5 miljoen exemplaren verkocht.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Aanstaande zondag dan ben je in Zelem welkom aan het woonzorgcentrum Sint Lambertusburen voor een braderie. Om 17:30 en om 19:00 gaat de barbecue open, maar daarvoor moet je wel inschrijven. Het gaat allemaal door aanstaande zondag tussen 3 en 8.

Declaration de Amor, dat waren nog de Dinky Toys. En zometeen wordt het 3 uur, een update van het nieuws komt eraan. Nu nog de Dire Straits met hun Tunnel of Love. En wat zegt het spreekwoord weer? Aan de andere kant van de tunnel schijnt er altijd weer licht. Wel, zometeen zijn we er weer, na het nieuws. Tot zo!

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Hageland staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers voor heel wat verschillende troeven, maar een cruciaal aspect bleef nog tot nu toe vaak onderbelicht. De lokale landbouw. Om die rijke geschiedenis en de actuele praktijken inzicht te geven, slaan de Hagelandgidsen de handen in elkaar met de regionale landschappen. Met de steun van een LEADER-project lanceren ze vanaf dit najaar een grootschalige en gevarieerde lezingenreeks en bijhorende excursies. Er zijn opnieuw blauwalgen op het Schulensmeer. De algen werden ontdekt op het meer zelf. De gemeente Lummen heeft een recreatieverbod afgekondigd voor alle activiteiten op en in het water. De voorbije zomers kampte het Schulensmeer trouwens ook al met blauwalgen. Daar is weinig aan te doen. Blauwalgen kunnen verschillende gezondheidsrisico's veroorzaken. Via de mond, de huid of bij inademing kunnen klachten ontstaan zoals diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegproblemen, allergische reacties en astma. Voorlopig dus wachten tot ze weg zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op met temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, daar wordt de mens toch vrolijk van op woensdagnamiddag. Dat was Alain Chauffeur met Madonna, een nummer uit 1974. En dat was meteen de eerste plaats in het tweede gedeelte van deze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Wat gaan we doen het komend uur? Je krijgt van mij de feiten van de dag. We hebben ook het uitgebreide weerbericht mee. En er is nog meer reden om gewoon te blijven luisteren naar Temerstad. Dat zijn de classic hits. Dit komt van Madison Avenue and don't

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

Het is zeker niet zonder risico. Dance Yourself Dizzy, dat was Liquid Gold. Siesta, Jan de Groot. En dan nu weer de feiten van de dag. En we gaan meteen terug naar 22 juli 1942. In het kader van de Holocaust in België werden toen de eerste Joden en andere vervolgden opgeroepen en verzameld in de Dossin-kazerne in Mechelen om van daaruit gedeporteerd te worden naar de concentratiekampen. En in Noorwegen komen op 22 juli 2011 77 mensen, vooral jongeren, om het leven als gevolg van twee aanslagen. Eén bomaanslag in Oslo en een reeks beschietingen tijdens een jongerenkamp van de Arbeiderspartij op het eiland Utøya. En de Russische ruimtesonde Venera 8 landde met succes op Venus op 22 juli 1972. Het was de tweede ruimtesonde in de geschiedenis die een zachte landing maakte op een andere planeet. De sonde overleefde ongeveer 50 minuten in de extreme hitte en verpletterende druk op het oppervlak. Maar dat bleek toch voldoende tijd om wetenschappelijke informatie te verzamelen over de atmosfeer van Venus. En nu weer terug met beide voetjes op de grond. We trekken naar de best disco in town samen met de Ritchie Family.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
3: Warme dagen.
1: De coolste classics.
4: Demerstad.
5: A breathless drive on a downtown street.

0: Alles begint met een gedachte. If you think you know how to love me, dat was Smokey. Het is tijd geworden voor het weerbericht. We gaan eens kijken wat het wordt vandaag en de komende dagen.
1: Het weerbericht.
0: Ja, vandaag is het meestal zwaar bewolkt. Hier en daar kan er wat lichte neerslag vallen, maar er komen ook meer opklaringen. En de temperatuur zit rond 23 graden. Best een aangename dag eigenlijk. Morgen voormiddag zwaar bewolkt met ook dan kansen op wat regen. Namiddag wordt het droger en 24 graden. Vrijdag rustig en droog zomerweer. Het wordt dan 25 graden. Zaterdag zelfs 28 graden. Tegen de avond komen er dan meer wolken. En vanaf zondag is er meer kans op regen. Het wordt dan nog altijd 23 graden. En nu met de muziek terug naar 1983. Dit zijn The Time Bandits. Listen to the man with the golden voice.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Radio Deemestad.
4: Ja, radio.
5: Tijdloos.
3: En verfrissend.

Hela, hela, het is nog belangrijk hier weekend, hè. Wat komen ze hier zingen? Pump up the volume, turn out the lights. Alhoewel, voor ons mag het alle dagen feest zijn. En voor deze dames blijkbaar ook. Dat waren de Dolly Dots. En oh, what a night. Siesta. In Waanrode is er op 2 augustus een smulfietseling. Dat wordt een dagje fietsen over 55 kilometer. En daarbij inbegrepen zijn een hapje, een middagmaal en een dessert. Je moet daarvoor wel inschrijven, dat kan ook de hele week. Tot en met nu zaterdag via Brigitte Klaaskens. Vergeet Brigitte dus zeker niet, maar een andere dame, Barbara, die mogen we wel vergeten, volgens Wiltura.

Een goeie 50 jaar terug in de tijd. 1974 schrijven we voor deze hit van Tietjen. Dat was Fly Away. Ja, de boodschap heb ik begrepen. Ik ga plaatsmaken voor Gunter Schepers. Die is er zometeen met De Spits. Ik wens je nog allemaal een fijne woensdag. Heel graag tot morgen. En we sluiten af met Virgil Sharkey. En Listen to Your Father. Some

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunalen willen aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilogram grof vuil naar het containerpark brengt en dat is dubbel zoveel dan de gemiddelde Vlaming. Het merendeel van de jongeren die in de provincie Vlaams-Brabant afstuderen vindt snel een eerste job, blijkt uit nieuwe cijfers van VDAB. Van de bijna 11.500 jongeren die vorig jaar de school verlieten, is een jaar later nog maar 6,1% werkzoekend en dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. In de regio Leuven ligt dat percentage nog lager op 5,1%. Volgens de VDAB blijven een diploma, een specialisatiejaar of duaal leren de beste troeven om vlotjes aan het werk te gaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
5: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
4: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

was Belinda Carlisle, de BRT, de toenmalige BRT, stuurde begin jaren 80 Emily Starr naar het Songfestival met Samson. Maar ze heeft wel voor een rel gezorgd, want haar benen waren blijkbaar veel te bloot. En dat vond de directie van de BRT niet echt oké. Maar ja, wij hebben er geen problemen mee. Dit is met Samson, Emily Starr.

Dat heeft echt toch een speciale stem. Zo mooi. Al Stewart hier bij ons op de radio. En dat zalige On The Border. Iets heel anders volgend weekend. Zaterdag en zondag vindt op het Dorpsplein in Molenstede de Boerenmarkt plaats. Zaterdag om 4 uur opent daar de Zomerbar. En vanaf 6 uur kan je genieten van live muziek. Zondag om 9 uur op het Rommelmarkt. En vanaf 11 uur kan je vroeg shoppen. Om 2 uur ben je welkom in de Zomerbar. En om 7 uur s'avonds dan gaan ze daar allemaal samen zingen in Molenstede. Het wordt plezant, dat zeker. Als je meer wil weten, je kan altijd terecht op onze website radiodemerstad.be doorklikken naar de weekend en weekend.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Virus van de Hollandse groep Shocking Blue met Mariska, de bevallige Mariska Virus, indertijd als zangeres. Het zijn trouwens de meisjes aan de macht, hier vanmiddag in de Spins bij Radio Demerstad. Want we draaien zometeen Gloria Gaynor met een echte dansklassieker. Eerst een nummer uit de midden van de jaren 80. We kennen haar van I'll Never Be Maria Magdalena en ze heeft nog een andere grote hit gehad. Dat is dit nummer. In the Heat of the Night uit Duitsland, Sandra.

Never Can Say Goodbye. Van die echt warme temperaturen hebben we afscheid genomen. Trouwens, die klimaatverandering, ze hebben dat berekend, die kost mensen jaarlijks een week slaap. Door die extreme hitte slaap je 's nachts een stuk minder goed. En dat is ongeveer een week per jaar dat je op die manier verliest. Dat is toch straf?

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
4: Tijdloos en verfrissend.
5: Deemerstad!
4: Verfrissend. Wij maken de zomer.

toch echt gewoon een pareltje noemen wij dat. Dit was Rob de Nijs met een van zijn minder bekende nummers, maar zo mooi. In 1973 op plaat gezet, Het meisje in Engeland.

hele dag door. 24 uur per dag hoor je hier de grootste hits aller tijden. En dan mogen die van Blue Mink, die mocht toch echt niet ontbreken. De Bannerman kon je vandaag horen. Zo dadelijk is het 5 uur, onze nieuwsredactie is klaar. Je mag je verwachten aan een verse update. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Wat er gebeurt in ons Belgenlandje en in de rest van de wereld. Tot straks.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
4: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
3: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
5: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
3: In totaal tellen de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen, uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. En snoeker dan? Luca Brecel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijspot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natuurcriterium van Aalst. Volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over een half uur komen ze ongeveer aan. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Oh la la, geweldige platen. Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.
1: De spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, we halen zo meteen de zon boven met Laidback. Maar eerst die Osmonds.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellendricksters met verstand van zaken.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Jo Roetje, het gaat over designerkleding, maar de zussen Sledge die dachten dat ze over een pasta soort aan het zingen waren. Echt waar, wel een leuk nummer om nog eens te horen. He's the greatest dancer van Sister Sledge.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

We zijn tegenwoordig allemaal bezig met de airfryer, maar ik weet dat toch niet, hè? Zo frieten uit de airfryer, die zijn toch... Je proeft dat verschil, hè? Die zijn iets minder knapperig. Maar er zijn blijkbaar trucjes voor, volgens het internet. Wat moet je doen? Het mandje voor 2/3 vullen met frieten. Dan zijn ze mooi verdeeld. Halfweg de bereidingstijd moet je goed opschudden. En dan toch een klein beetje olie. Tegenwoordig zijn er zo van die sprays met olie. Klein beetje olie insprayen. En dan zouden ze veel lekkerder zijn. We gaan dat uitproberen, hè? Yeah.

feest hier op de radio, dankzij Barry White. En het is tegenwoordig overal zo'n beetje feest. Volgend weekend, zaterdag, tot en met woensdag zelfs, viert Schoonderbuke zijn kermis aan het familieheer. Zaterdag tussen 4 en 8 kan je smullen van de barbecue. Lekker zondag vanaf 8 uur. Dan openen de rommelmarkt en het kermisterras daar in Schoonderbuke. En maandag en dinsdag vanaf 3 uur ben je welkom op het kermisterras. En woensdagavond 29 juli dan eindigt de kermis met de optredens van Lieveke, Gunter F. en Johan Veuglers. Voilà, je weet waar je moet zijn. En als je meer wil weten, radiodemerstad.be, dat is onze website. Doorklikken naar de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft daar alles mooi neergepend.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

I'm so excited zal wel zijn. Vooral de dames zullen excited zijn, want de King of Rock'n'Roll is onderweg. Maar eerst deze schone jongen, zoon van Julio. Zijn naam is Enrique Iglesias en dit is een van zijn grootste hits.

En dit was de muziek van King Elvis, midden jaren 70. Het heel mooie My Boy. Je luistert naar Radio Demerstad. Met nu Earth, Wind and Fire. Star zit er trouwens op voor vandaag deze avond. Prins Willem de Groot neemt het over na het nieuws. En morgen spreken wij elkaar weer om 1 uur of 4. Graag tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Valvistimi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
4: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
3: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen, dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
5: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
3: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Pas dat je je niet verbrandt natuurlijk aan dat hot water. Dat waren Mark King en Level 42 uit de 80's. En zo begonnen we op deze woensdag 22 juli bij Radio Demerstad. 6 uur geweest. En het is hem gelukt, hè, Jasper Philipsen. De Vlam van Ham heeft gezorgd voor een 6e Belgische overwinning in de Ronde van Frankrijk. Gefeliciteerd, Jasper.
1: Van 6 tot 8 met Willem

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
3: Zomersolde, koppelverkoop. 3+1, 4+1 gratis. Met kortingen van 10%, 20%, 30% en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
5: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

0: Even geleden, de warme zomer van 1976, toen was er het live-album Frampton Comes Alive van Peter Frampton en de nummer 1 hitte Show Me The Way. En hij had zo van, van dat speciale machientje, hè, waarmee hij hele leuke geluidjes kon maken. Ja, dat was leuk om te horen op deze Show Me The Way. Het werd een dikke hit ook. De voetbalclubs zijn bezig in de regio met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De beker van Groot Aarschot gisteravond. Aarschot tegen RWL Sport A. Gewonnen door RWL met 0-3. Aarschot krijgt vandaag een nieuwe kans, want ze spelen een oefenmatch tegen Betekom. En dat is de kersverse derde nationaler. Dat wordt nog een groter stuk andere paar mouwen, denk ik. Aarschot Betekom om 8 uur. En er is nog een oefenmatch tussen Halen en FC ATO B. Ook die match begint om 8 uur. De beker van Limburg wordt ook op gang geschoten. En Herk FC ontvangt Linkhout. En dat gebeurt vanavond ook om 8 uur. Dus leuk voor de voetbalwedstrijden, voor de voetbalsupporters ook in de regio. En nu naar een madame die vandaag 80 jaar wordt. De Française Mireille Mathieu. Ze maakte ooit een duetje met acteur Patrick Duffy. Je weet wel, Bobby Ewing uit Dallas. En dat hebben we nog eens meegebracht. Hier is Together We Are Strong.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the

Ja, een zootje ongeregeld, hè. The Crazy World of Arthur Brown. Dat was Fire. Hij zette meteen alles in vuur en vlam in 1968 en met succes. Het is volop zomer en over de zomer gaat de volgende song van Don Henley. Dat is een van de leden van de Eagles die in de 80s een aantal solo-hits scoorde. Don Henley wordt vandaag 79 en we gaan met z'n allen nog eens genieten van The Boys of Summer hier bij Radio Demerstad.

De drummer van de Beatles, Ringo Starr, ging na de split van het viertal ook solo. En dat leverde in 1973 deze photograph op. In Attenrode, deelgemeente van Glabbeek, is de kermis ook begonnen met de seniorennamiddag. Morgenavond is daar een algemene kennisquiz voor ploegen tot 6 personen. En vrijdagavond is er een rocknacht met de in onze streek bijzonder populaire rockgroep Ramblin' Rose. Zaterdag opent de dorpsbarbecue om 5:00 en zondag ben je vanaf 1:00 welkom op de oldtimer meeting voor wagens, tractoren en motoren. Om 3:00 volgt dan een tractorwijding en om af te ronden de nacht van de ambiance. Dat allemaal op Attenrode Kermis de komende dagen tot en met zondag. Je kan alles nog eens nalezen op de Facebookpagina van Attenrode Kermis. En dit is een Belgische productie van Elisa Wout uit de belpopperiode. Zangeres Eltje Helewoud, die is jarig vandaag. Ze wordt 65. Dit is 4 Times More.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Hij zorgde voor de zon in de muziek, hè, in de jaren 70. Julio Iglesias, en dat was hij met Quiero. Er zouden nog hits volgen als Quiereme Mucho, Quiereme. En natuurlijk, waarmee het allemaal begon, Un Canto a Galicia. Hey! Zometeen de nieuwsredactie met een regionale update, een wereldupdate ook. En eerst een nummer van Chuck Berry in de versie van Peter Tosh, de reggae-uitvoering van Johnny B.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In die stad Sint-Sulpiciuskerk niet langer in de stijgers. Na anderhalf jaar intensief werken is de restauratie van het historische gebouw volledig klaar. Zowel de ijzerzandstenen van de gevel als de eeuwenoude glas in loodramen werden steen voor steen en glas per glas minutieus hersteld in hun oorspronkelijke staat. Schepen van Patrimonium Jeroen Overmeer bedankt de inwoners voor hun geduld en benadrukt dat het erfgoed veilig is voor de toekomst. Het project kostte in totaal 900.000 euro. Tweederde daarvan werd betaald door de stad. De rest werd gefinancierd met een subsidie van het agentschap Onroerend Erfgoed. De kerk in Diest behoudt een religieuze functie, maar blijft daarnaast ook open als museum voor religieuze kunst. De stad Sint-Truiden roept de horecazaken op om de geldende regels voor terrassen op openbaar domein na te leven. De oproep volgt nadat vorige week een aantal uitbatingen werd bezocht in het kader van controles. Volgens de stad moeten uitbaters momenteel geen belasting betalen voor de inname van openbaar domein, maar daar staat tegenover dat ze de geldende voorschriften respecteren. Zo is onder meer een vergunning vereist en gelden er afspraken over de inrichting en het uitzicht van terrassen, zoals luifels en terrasmeubilair. De stad Sint-Truiden benadrukt dat het in eerste instantie inzet op overleg en begeleiding. Wanneer blijkt dat afspraken niet worden nageleefd, dan kan er handhavend worden opgetreden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
5: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
4: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalters.
6: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
4: Beeld sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen.
7: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier in mijn ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
4: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Ja, het klonk lekker stevig. Adam and the Ants, opvolgertje van Stand and Deliver begin jaren 80. Dat was de Goody Two Shoes. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze woensdag 22 juli. Fijn dat u er nog bent hier bij Demerstad. Ik blijf ook nog een uurtje tot 8 uur.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

mochten er niet mee naar het Songfestival voor Zweden in 1973, maar het werd wel een dikke hit bij ons en de carrière was meteen gelanceerd. Dat was ABBA, toen nog Björn, Benny, Anna en Frida met Ring Ring. Voetbalclub eerste klasser STVV Sint-Truiden speelt op dit ogenblik in Borgworm in Warem een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Luik. En vandaag is ook de ticketverkoop gestart voor de eerste competitiewedstrijd. Die wordt zaterdag over 2 weken op 8 augustus gespeeld tegen Lommel op het eigen veld in Staaien. STVV Lommel, je kan nu al je tickets kopen. 8 augustus wordt die wedstrijd afgewerkt. En Kate Ryan, die mogen we ook in de bloemetjes zetten, want ze is jarig vandaag, ze wordt 46. En op 13 augustus treedt ze op tijdens Bergfeest in Te Senderlo, want dan wordt 25 jaar carrière van Kate Ryan gevierd. En we blikken nog eens terug naar dat Songfestivaldeuntje van 20 jaar geleden. Hier is Je t'adore.

Nee, dat doen we nog niet hoor. Zelfs niet in de naam van de liefde. Stop in the name of love van The Supremes met Diana Ross. En overmorgen nog een week, dan komt La Ross naar ons land voor de openingsavond van de Lokerse feesten. 31 juli, een datum om te onthouden voor de fans. En dit weekend, zaterdag, opent de kermis in Schonderbuke aan het familieheem dit jaar. Niet zoals de voorgaande jaren op de Slangenberg, maar dus aan het familieheem. Zaterdag tussen 4 en 8, dan laten de bezembinders en café Oud Schunnebroek je genieten van de barbecue. En zondagmorgen om 8 uur opent de rommelmarkt en het kermisterras. Woensdagavond dan treden Lieveke, Gunter F. en Johan Veugelers op. Kermis in Schonderbuke vanaf aanstaande zaterdag tot en met woensdag de 29e. En nu naar een Franse artiest die overleed 22 juli 2004. Hij werd 71, deze Sacha Distel. Had een hitje met zijn bewerking van Oh No No van Bernie Paul. Dit is Ma Femme.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Tegmatica organiseert een mega-outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
5: Wauw! Wauw!
4: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22

Maar het klinkt zo amusant, hè, dat het een zomerhit werd in 1971 voor deze Spanjaard. Peret en Borriquito Comodú. Hij heet eigenlijk voluit Pedro Pubil Calaf. Maar hij overleed in 2014. En Peret, wat weinig mensen weten misschien, nam ooit ook nog deel aan het Songfestival in 1974 met het nummer Canta y se feliz, werd hij negende. Het jaar dat ABBA won met Waterloo. En nu we het toch over het Songfestival hebben, dit is een Britse inzending van 30 jaar geleden in 1996. Een madame waar we nadien ook niks meer van hebben gehoord, hè. Dat is deze Gina G met het aanstekelijk en dansbare Ooh Ah, Just a Little Bit.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenborgstraat 30.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De eerste hit voor Paula Abdul in de zomer van 1989, deze Straight Up. En dit weekend vinden de Belgische atletiekkampioenschappen plaats. En zoals gebruikelijk niet in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, want daar vindt vanavond een concert plaats. Een uitverkocht concert trouwens van artiest Bad Bunny. En daarom moet het atletiek wijken. En dat vindt dan dit weekend wel plaats in Kesselo. Organisatie van de Leuvense atletiekclub DCLA. En er staan wel een aantal topatleten aan de start uit Vlaanderen en België eigenlijk. Zoals Nafi Tiam, Norvits, Pieter Sisk, Eli Bakari en Eline Vekemans. Zij moeten namelijk nog een ticket halen voor het Europees kampioenschap dat in augustus in Birmingham plaatsvindt. Maar dus eerst Belgische kampioenschappen in Kesselo voor de gelegenheid dit weekend. En nu, Mr. Andrew Gold en dit mooie Never Let Her Slip Away.

Mr. Andrew Gold, helaas al overleden. Dit was hij met de Never Let Us Slip Away. En daarmee zit de show er alweer op. Zometeen na achten, meer klassiekers non-stop. Morgen om 6 uur hebben wij een nieuw rendezvous met elkaar. En afronden doen we met deze. Anita Ward, Ring My Bell. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een tool die complexe data omzet naar duidelijke risico-inschattingen voor mogelijke wateroverlast. Dat is een van de in totaal 9 projecten waarin de provincie Vlaams-Brabant meer dan 1 miljoen euro investeert. De provincie wil gebruik maken van alle verzamelde kennis en data bij bedrijven uit de buurt. Een van die projecten moet helpen bij wateroverlast. Flood Forecast heet het. Onder meer de stad Aarschot en de hulpverleningszone Oost maken er gebruik van. Op die manier zou er op voorhand iets gedaan kunnen worden om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Aarschot, Lande, Leuven-Linter en Zuid-Leeuw doen al mee, net als de 2 Vlaams-Brabantse hulpverleningszones. De provincie zelf gelooft in dit soort verhalen. In totaal steunt ze het slimme regiotraject met 9 innovatieve projecten die met technologie en data antwoorden bieden op uitdagingen rond onder meer waterbeheer, energie en mobiliteit. De monumentenrun in Sint-Truiden krijgt dit jaar een vernieuwde formule. De 11e editie vindt plaats op zaterdag 26 september en omvat onder meer een nieuwe afstand van 15 kilometer en de terugkeer van tijdsregistratie op de langere afstanden. De organisatie wil daarmee inspelen op de wensen van de deelnemers. De aanpassingen volgen na een bevraging die eind vorig jaar werd gehouden. Daaruit bleek dat heel wat deelnemers opnieuw tijdsregistratie wilden en op zoek waren naar een combinatie van sportieve prestaties en de beleving van het parcours. Ook een langere afstand stond hoog op het verlanglijstje.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
5: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
4: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: die je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Eindelijk. Met Dronejob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Radio Demestad.
3: Ja, radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama

0: korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
5: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
3: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swing zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
3: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
3: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Jouw

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zelfvermiste personen lanceert een grootschalige oproep naar het grote publiek in de hoop een doorbraak te forceren in een mysterieuze verdwijning van een 5-jarig jongetje, Timeo. De kleuter verdween eind juni samen met zijn vader in het Waalse Onne in de provincie Namen en sindsdien ontbreekt van de twee elk spoor. Volgens Gerry van Loek van de zelfvermiste personen liggen alle pistes open. Er kan sprake zijn van een ouderlijke ontvoering, maar speurders houden er ook ernstig rekening mee dat vader en zoon iets tragisch is overkomen. Het conflict bij de Brusselse brandweer is nog altijd niet van de baan, nadat de vakbonden een nieuw toegevingsvoorstel van de regering hebben afgewezen. De Brusselse brandweerlieden legden eergisteren nog de hele dag het werk neer uit protest tegen de aanhoudende personeels- en materiaaltekorten. Hoewel de regering belooft om tegen het eind van het jaar 40 nieuwe brandweerlieden aan te werven, eisen de vakbonden onmiddellijke versterking en extra budgetten. In de gevangenis van Haren staat vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie en geweld achter de tralies.